0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio. Hot town,
1: summer in the city. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio. Familieradio zomert.

0: ik ben Guy Neven. Dit is Familie Radio.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familie Radio.
2: Hey, hallo, ik ben Danny D'Amaro. En je hoort me natuurlijk op Familie Radio.

0: De zonnigste muziek bij Familie Radio.
1: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio.
1: Bij ons ben je thuis.
0: Tot zo dadelijk.
1: Familie Radio.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
1: Families Prachtplaats.
2: Geniet ervan.

0: Hallo, ik ben Aaron. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Ik ben Larissa en ik geniet mee van de mooiste muziek hier bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Kurt Krabbe. Je luistert naar Familie Radio en ik wens je alvast een hele fijne, mooie zomer toe.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

en el techo.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Jimmy zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. In Timmy zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. In Timmy zeggen, pas mooi op.

0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Ida de Nijs. Luister je mee naar Familieradio?
2: Hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister mee naar Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Geen zomer zonder jou.
0: Dit is Familie Radio.

Het weer. Er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land. 23 graden. Morgen, woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. En we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Het wordt dus warmer en zomerser. Maar ja, die zon is er niet altijd bij.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomerlang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisteren is teruggevonden in Onhe, dat is van de vermiste Timio, meldt het parket van Namen. Een autopsie moet straks de definitieve en formele bevestiging brengen. De macabere ontdekking werd gedaan in de buurt van een lokaal voetbalterrein. Dat zegt de cel vermiste personen. Naar de vader van Timio wordt nog gezocht. Hij blijft spoorloos. Zijn auto werd één dag na de verdwijning wel gevonden op de parking van datzelfde voetbalveld. In het centrum van Brussel zijn vorige zaterdag twee transvrouwen brutaal aangevallen en beroofd. Het nieuws raakte nu pas bekend. Volgens de politie ontstond er eerst een verbale discussie, waarna de slachtoffers door minstens twee daders fysiek werden aangepakt. De dieven gingen aan de haal met een handtas en een gsm. Even later werden de twee door de bende een tweede keer aangevallen. De Brusselse politie is een intensief onderzoek gestart. Goed nieuws voor de mobiliteit in de Oostkantons, want vanaf nu gaan alle toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de provincie-gouverneur daar beslist. De wegen waren de afgelopen 10 dagen dicht door de historische en verwoestende natuurbrand. Natuurgebied zelf betreden blijft nog wel strikt verboden. In totaal ging er 3000 hectare natuur in vlammen op en de brandweer is nog steeds bezig met nablussen. De Verenigde Staten starten een diplomatiek offensief om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een ingrijpend plan op tafel gelegd. Landen die nog handel drijven met Iran riskeren keiharde Amerikaanse sancties. President Donald Trump zou de betrokken overheden daar de komende dagen persoonlijk voor waarschuwen. Washington wil Teheran zo dwingen tot toegevingen, onder meer over de cruciale straat van Hormuz. Maar of dat allemaal gaat lukken is nog maar de vraag. Het weer. Er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land. 23 graden. Morgen, woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. En we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Het wordt dus warmer en zomerser. Maar ja, die zon is er niet altijd bij.
2: Dit is hem. Dit is hem.
3: Families Prachtplaats.
4: Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
3: Families Prachtplaats.
4: Geniet ervan.

Oh, jawel hoor. Het is net 7 uur geweest en dat betekent dat we weer klaar zijn voor een nieuwe aflevering van De Wekker Radio. Aflevering nummer 2 van de laatste volledige week van de zomervakantie. Maar laten we het daar vooral niet over hebben. Laten we vooral de nadruk leggen op zomer. En het gaat vandaag weer wat meer zomeren dan dat het de voorbije dagen heeft gedaan. Wat er voor de rest allemaal nog gaat gebeuren in het programma? Wel, zoals altijd, ik heb er nog geen flauw idee van. Jouw input is natuurlijk van harte welkom. En voor de rest gaan we ons amuseren natuurlijk. Jij en ik, wij zijn samen tot 10 uur deze voormiddag.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Daar wordt u zo vroeg op de ochtend al gekust. Zou een afscheidskus kunnen zijn. Uw afscheidskus klinkt nogal zwaar. Gewoon een kus. En dan zeggen, maak er vandaag een fijne dag van. Misschien wel op het werk. Met nu muziek van Matthias Vergels.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
3: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Maandagochtend, ik was bijna te laat. Maandagochtend 25 augustus. Ik was ondertussen al eens aan het kijken op de site van het KMI om je straks het weerbericht te kunnen meegeven. Dus nog heel even geduld en dan heb ik misschien wel heel goed nieuws voor jou.

Rayos del Sol. Zullen er vandaag zonnestralen zijn in Vlaanderen? Wel, ik denk het wel hoor. Het wordt waarschijnlijk warmer dan vandaag. Het wordt sowieso warmer dan vandaag met maxima ergens tussen 23 en 27 graden. Het is wel wat onstabieler het weer. Er zijn mooie opklaringen, er zijn ook wolkenvelden en hier en daar een buitje. Tegen vanavond kan het in Vlaanderen zelfs hier en daar gaan onweren.

klinkt misschien wel bekend. Leon Ross, You're My Heart, You're My Soul. Hier op dinsdagochtend bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, dit is de Wekker Radio. Als je het weerbericht daarnet hebt meegepikt, dan heb je het gehoord. Het zou vandaag een mooie dag moeten worden. Er zijn wolken, oké. En er is regen onderweg, maar die zou niet voor vanavond hier mogen zijn. Of dat zo ook zal zijn, dat is natuurlijk nog maar de vraag. We leven in Vlaanderen en daar ben je natuurlijk nooit zeker van het weer. Van de muziek ben je dat wel? Elke dag vrolijk wakker worden met ook de Julia's. La, la.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
0: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: De fanmiddag van Suzy Marie. De jaarlijkse afspraak, 13 september, OC Mandelroos, gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

0: Nelen en natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos de Oost-Rozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Laat los!
0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Goedemorgen, er gebeurt tegenwoordig van alles in de wereld. Dan denk ik natuurlijk in de eerste plaats aan de bosbranden of de heidebranden hier bij ons in Vlaanderen. Er is nog steeds op veel te veel plaatsen oorlog en er zijn nog wel een paar mindere dingen. Nu, er zijn ook positieve en leuke dingen die in de wereld gebeuren. En soms lees je in de krant wel eens een erg ongelooflijk verhaal. Het heeft alles te maken met mode en met schoenen. En ik ga er straks meer over vertellen.

ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Het parket laat weten dat er straks een autopsie wordt uitgevoerd op het lichaam dat in Nonghe is teruggevonden. Er zijn namelijk zeer sterke aanwijzingen dat het gaat om de kleine Timio, de jongen die in juni samen met zijn vader spoorloos verdween. De zelfvermiste persoon zal straks meer uitleg geven over de stand van zaken, maar dus eerst moet die autopsie gebeuren om zeker te zijn van een identiteit. De vader van Timio is intussen ook nog niet gevonden. De politie zet de actieve zoektocht naar de man onverminderd voort, want de auto van de vader werd wel op een parkeerterrein gevonden van dat voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen nadat een zware tornado over de regio trok. 5 slachtoffers moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Franse media zijn er nog 2 mensen vermist. De ravage is enorm. In totaal raakten 100 woningen zwaar beschadigd en door het felle stormweer zitten verschillende dorpen en steden zonder stroom. De Spaanse regering heeft een officieel verzoek ingediend bij de Europese Unie voor noodfinanciering. Madrid heeft dringend extra centen en middelen nodig om de aanhoudende migrantencrisis in de enclave Ceuta aan te pakken. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt aan het persbureau EFE dat de aanvraag binnen is en snel zal worden behandeld. In Ceuta verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen, na de grote instroom vanuit Marokko eind juli. De hele zaak is daar niet onder controle. Onze nationale hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Door dit resultaat eindigen de Panthers als tweede in hun poule, wat vol staat voor een plek in de halve finales. Nu donderdag wacht in het Nederlandse Amstelveen een loodzware kraker, want dan nemen de Belgische vrouwen het op tegen regerend wereldkampioen Nederland. De weersverwachting vandaag. Er schuift een regenzone over ons land met maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag warme, maar zwoele zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. Al stijgt dan wel de kans op felle regen- en onweersbuien.

Christophe geeft het goede voorbeeld op dinsdagochtend hier in de Wekkerradio. We zijn net 8 uur gepasseerd. Ik geloof nog in mijn dromen. Dat is zijn nieuwe single. En wij geloven natuurlijk ook in dromen. Liefst dan samen de muzikale dromen met jou hier in de Wekkerradio.

0: Goedemorgen. Ik had je toch beloofd dat de zomer gewoon zou blijven duren hier bij Familie Radio. Met net nog Lou Bega en Mambo No. 5. Je leest tegenwoordig van alles in de kranten, je volgt van alles op het internet en je ziet alles op het nieuws, op televisie. Maar over één ding hebben we het vandaag nog niet gehad. Over de naakte schoenen. Heb je er al over gehoord? Naakte schoenen, dat is een nieuw soort van schoenen, als je het zo mag noemen. Dat werd uitgebracht door het modemerk Chanel. Het zijn beruchte schoenen, want in feite zijn het geen schoenen. Wat is het dan wel? Wel, we komen er straks zeker even op terug.
1: De disco.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
8: Driba met een Y.
7: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
9: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: luistert naar de Wekker Radio hier bij Familie Radio. Met nu het vervolg op het verhaal van de naaktschoenen. Of moet ik beter zeggen, de blote voeten sandalen. Het is een ontwerp van modemerk Chanel. Ze zijn berucht en worden vooral gedragen door de meer bekende mensen. Die kunnen zich dat permitteren, want als jij met zo'n naakte schoen op het werk zou verschijnen, dan ga je waarschijnlijk een soort van uitlachreactie krijgen. Want wat zijn naakte schoenen? Wel, dat zijn in C geen echte schoenen. Het is gewoon een hak en meer is het niet. Wordt rond de enkel gebonden en dan wordt er op blote voeten gewoon mee rondgelopen. Het ziet er belachelijk uit op het eerste zicht. En dat is het volgens mij ook. Vraag is alleen, zou jij het aandurven om zo'n naakte schoen te dragen? Laat het mij gerust weten.
1: Soms

dat nu even zou kunnen. Gewoon de tijd even bevriezen en genieten van dit moment. Samen met Corina hier in de Wekker Radio. Het wordt vandaag een flink pak warmer dan dat het de voorbije dagen is geweest. Maar het weer zal ook onstabieler zijn. Dat betekent opklaringen, wolkenvelden, maar hier en daar ook een bui. Soms zelfs vergezeld van onweer. Al zou dat onweer pas voor vanavond voorzien worden in Vlaanderen. Temperatuur, meer dus dan de voorbije dagen. De maxima die schommelen vandaag van 23 graden aan de kust tot 27 in het binnenland.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
4: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
5: Durieux.be.
6: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
7: VLB Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
8: Mama, wat eten aapjes?
9: Ah, die eten bananen, hè?
8: En wat eten paarden?
9: Die grazen in de weien, schatje.
8: En mijn konijntjes?
9: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
6: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

grootste hitparade van 1983. Dat aan zich is niet zo speciaal. Specialer was wel dat het van de Kings kwam en Come Dancing. Een hele prettige dinsdagochtend, 25 augustus vandaag. We zijn inderdaad bezig aan de laatste volledige week van de zomervakantie. En het is voor een pak mensen een drukke week. Dan kijk ik vooral naar de studenten. Studenten in het middelbaar onderwijs, die misschien vandaag nog voor dat laatste herexamen moeten gaan. En dan zijn er natuurlijk nog de tweede zit in het hoger onderwijs, universiteit, hogeschool. Er zijn erbij die ja, wel van de vakantie hebben kunnen genieten, maar nu toch weer even in een stress dreigen te schieten, omdat ze nog de tweede zit moeten doormaken. Nu, doe het rustig aan. Wij supporteren voor jou en wij geloven erin. Het komt allemaal wel goed.

0: zonnigste muziek bij Familie Radio.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Recht.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
2: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

altijd feest, ook op de radio hier bij Familie Radio. Dinsdagochtend 25 augustus. We zijn 9 uur gepasseerd. En misschien ben jij ondertussen wel aangekomen op de plaats waar je de rest van de dag zal moeten zijn. Het is een woord dat begint met een W en eindigt op

0: vanavond mag die zomermelodie nog minstens een maand duren. Dan zitten we op 25 september. Tel daar dan nog een week of drie bij en dan zitten we midden oktober. En dan zal het wel mooi geweest zijn, zeker. Dit mag altijd langer. Of het ook kan in Vlaanderen is nog maar de vraag natuurlijk. Trouwens, over het weer gesproken. Een uitgebreid weerbericht krijg je verderop dit uur van Weerman Jeroen.
1: De zomer die klinkt zoveel beter.
2: De zomer wordt nog leuker met Familie Radio om je heen. Ik ben Matthias Lens en ik wens jullie het allerbeste toe.
3: Hallo, ik ben Danny de Rover. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
4: Hallo, wij zijn de Julia's. Wij wensen jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee.

wordt dikwijls gezegd en beweert dat alles wel eens terugkomt, maar deze mannen heb ik nog niet teruggehoord. Ik bedoel daarmee iemand die even straf is of was als Mutt. We zaten in 1975 hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, hoe het met het weer zit vandaag, dat merk je op dit ogenblik zelf. Op veel plaatsen nog zon, maar er zijn wolken onderweg. Nu die zouden pas vanavond Vlaanderen moeten binnentrekken. En meer over het weer, zometeen.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
5: Familieradio.
6: Je zegt...

Thomas en Chameleon. Het is trouwens altijd heel plezant als je Gene ergens live op een podium ziet staan en kan meegenieten van de ambiance die hij altijd maakt. En hij komt nog naar je toe, tenminste als je uit de buurt van Lichtervelde bent, want daar zal hij zijn op 5 september. Op 26 september komt hij naar Gooik, op 27 september zit hij in CC Het Bolwerk in Vilvoorde. Op 14 november in Hemiksem, komt ook naar Lier in december. En Diegem staat ook nog op zijn programma. Dat heeft volgens mij alles te maken met veldrijden in Diegem. Nog meer informatie vind je op de jongeman zijn website terug.

0: pretty. So pretty. Big City.
1: Het is vandaag wisselvallig met geregeld regen of buien, lokaal mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het wordt zo'n maximaal 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met opklaringen. Morgen woensdag wordt het warmer, maar blijft het wisselvallig met kans op enkele regen- of onweersbuien. En overmorgen donderdag wordt het 23 tot 27 graden, maar trekt een actieve storing over het land met regen- en onweersbuien.

zo herkenbare warme stem van Roy Orbison op dinsdag voormiddag hier bij Familie Radio. En dit hier zijn Sasha en Davy.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via The House.be. Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerke bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerke bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Je zit absoluut in het juiste ritme om deze dag door te komen hier bij Familie Radio. Vanmiddag is er natuurlijk nog Jeroen en tegen de avond in de late namiddag is Sebastien er weer. Maak er een gezellige dinsdag van. Graag tot morgen.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio. Familie's Prachtplaats. Geniet ervan.

jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
8: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Het weer. Er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land. 23 graden. Morgen, woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. En we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Het wordt dus warmer en zomerser. Maar ja, die zon is er niet altijd bij.
1: Familie Radio Zomert.
2: Bij ons ben je thuis.

0: met de Bunny Club.
1: Ah, zijn jullie al open?
0: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
1: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
2: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
3: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken? Koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken? Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
4: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
5: Mama, wat eten aapjes?
6: Ah, die eten bananen, hè?
5: En wat eten paarden?
6: Die grazen in de weien, schatje.
5: En mijn konijntjes?
6: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ik ben Ida de Nijs en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Yves Segers en je luistert naar Familieradio.
2: Hallo, ik ben Dave Calbo. Ik wens alvast een zonnige zomer toe vol vrolijke muziek. En dat kan alleen maar natuurlijk op Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.com.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos te Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today. De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen en onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
7: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Het weer, er schuift langzaam maar zeker een actieve regenzone over ons land. 23 graden. Morgen, woensdag en donderdag zwoele en warme, plakkerige zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. En we moeten rekening houden met felle buien en kans op lokaal onweer. Het wordt dus warmer en zomerser. Maar ja, die zon is er niet altijd bij.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendsesteemweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, maar dat is niet een vertrouwen. Geld waard zijn.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: De zonnigste muziek. We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 12 uur.
1: Het parket laat weten dat er straks een autopsie wordt uitgevoerd op het lichaam dat in Nonghe is teruggevonden. Er zijn namelijk zeer sterke aanwijzingen dat het gaat om de kleine Timio, een jongen die in juni samen met zijn vader spoorloos verdween. De zelfvermiste persoon zal straks meer uitleg geven over de stand van zaken, maar dus eerst moet die autopsie gebeuren om zeker te zijn van een identiteit. De vader van Timio is intussen ook nog niet gevonden. De politie zet de actieve zoektocht naar de man onverminderd voort, want de auto van de vader werd wel op een parkeerterrein gevonden van dat voetbalterrein. In het zuiden van Frankrijk zijn 26 gewonden gevallen nadat een zware tornado over de regio trok. 5 slachtoffers moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens Franse media zijn er nog 2 mensen vermist. De ravage is enorm. In totaal raakten 100 woningen zwaar beschadigd en door het felle stormweer zitten verschillende dorpen en steden zonder stroom. De Spaanse regering heeft een officieel verzoek ingediend bij de Europese Unie voor noodfinanciering. Madrid heeft dringend extra centen en middelen nodig om de aanhoudende migrantencrisis in de enclave Ceuta aan te pakken. Een woordvoerder van de Europese Commissie bevestigt aan het persbureau EFE dat de aanvraag binnen is en snel zal worden behandeld. In Ceuta verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen, na de grote instroom vanuit Marokko eind juli. De hele zaak is daar niet onder controle. Onze nationale hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Door dit resultaat eindigen de Panthers als tweede in hun poule, wat vol staat voor een plek in de halve finales. Nu donderdag wacht in het Nederlandse Amstelveen een loodzware kraker, want dan nemen de Belgische vrouwen het op tegen regerend wereldkampioen Nederland. De weersverwachting vandaag. Er schuift een regenzone over ons land met maxima tot 23 graden. Woensdag en donderdag warme, maar zwoele zomerdagen met temperaturen tot 27 graden. Al stijgt dan wel de kans op felle regen- en onweersbuien.

Goedemiddag, het is iets over 12 uur. Ja, waarom jij? Dat is de vraag die deze zomer wordt gesteld door Michael Lonzo. Je hoorde net zijn zomersingle. Ja, en hoe is het daar bij jou op deze dinsdagmiddag? De zon hier die schijnt zo af en toe zo van achter de wolken. Laat het gerust weten hoe het bij jullie daar thuis is.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Zit je aan tafel, smakelijk eten, al enkele minuten over 12 uur intussen. En je hoorde net David Hasselhoff. Je kent hem misschien ook nog wel van de serie Knight Rider. Wel, in de jaren 90 maakte hij deze single Looking for Freedom. Ja, de vrijheid opzoeken, dat doen wij hier ook elke keer weer bij Familie Radio. Wij voelen ons vrij om heel veel Vlaamse en Nederlandstalige liedjes te draaien. Zoals nu deze mooie samenwerking van 2 jaar geleden van Niels de Stijl.

0: nieuwe single was dit van Ivan Verrelli, Zonder het te weten. En straks hoor je vrolijke vriend Danny Fabri, wat het wordt. Wel, ik kies er intussen nog iets uit het rijke repertoire van Danny Fabri. Eerst nog Stevie Wonder, die je zo meteen hoort met You Are the Sunshine of My Life. Die komt er zo meteen aan.
1: De zonnigste muziek. Dit is Familie Radio.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
1: Björns verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Morgen Casanova. Larissa. Angelo Martinez.

0: vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorn's verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Dit was Bart Kael, zijn single van eind vorig jaar. Intussen scoort hij volop met zijn single Zot Verliefd. Maar dit was dus onderweg nog even van Bart Kael. Het weerbericht is zometeen ook onderweg. Straks hoor je het weerbericht. Eerst nog deze dromer. Want dit is Gary Hager met zijn single Ik heb de hele nacht liggen dromen.

0: Het is vandaag wisselvallig met geregeld regen of buien, lokaal mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het wordt zo'n maximaal 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met opklaringen. Morgen woensdag wordt het warmer, maar blijft het wisselvallig met kans op enkele regen- of onweersbuien. En overmorgen donderdag wordt het 23 tot 27 graden, maar trekt een actieve storing over het land met regen- en onweersbuien.
1: Geen zomer zonder jou.
2: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.
3: De zonnigste muziek.

0: veel liedjes van Viltura hoor je hier bij Familie Radio. Dit was er zo weer eentje, hè? Een echt pareltje, Donna Carmella. En daarvoor ook nog Milo met Howling at the Moon. En zo meteen hoor je Mamacita, de zomersingle van The Black Eyed Peas, van toch ook alweer zo'n 6 jaar geleden, hoor je zo meteen.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Geen zomer zonder jou.
1: Dit is Familie Radio.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
6: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
7: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
8: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

terug naar de hitlijsten van 1979 met deze van Viola Wills op deze dinsdagmiddag. Gonna get along without you now, hoorde je net. Misschien heb je het gisteren gehoord. We hadden gisteren een telefonisch gesprekje met Jeroen, die een hele week lang onze prachtplaat is met zijn nieuwe single nummer 1. Straks dan draaien we die. Eerst gaan we naar Brazil en we doen dat met de Benga Boys.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaats. Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio. Familie's Prachtplaats. Geniet ervan.

Het is zijn eerste single dat hij zelf schreef. Dat vertelde Jeroen gisteren zelf nog hier aan de telefoon bij Familie Radio. Vandaar dus misschien ook wel de titel nummer 1. Ja, voorheen zong Jeroen heel wat covers met succes. Onder meer Engelbewaarder, Neem Me Mee. Maar ook Sweet Caroline wist hij om te toveren naar zijn eigen versie.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Zo, iets over 1 uur intussen. Fijn dat je er ook nu weer bij bent hier bij Familie Radio. En kiest voor al onze vrolijke vrienden. Met daarnet nog de zomerse single van Inge Augustina en Samba do Brasil. Ja, als de zon het een beetje buiten laat afweten. Ja, we zijn tenslotte ook al de 25e augustus. Maar hier bij Familie Radio straalt de zon nog de hele zomer lang. En nu trekken we richting Las Vegas. En we doen dit met Laura Lien.
2: Oh.

0: heb dat altijd al een mooi zomersliedje gevonden. Barbados, Typically Tropical, hoorde je hier bij Familie Radio. En daarvoor ook nog Ida de Nijs met nog even de neus op onze feiten gedrukt. Zomer zonder tijd. Ja, dat is echt wel leuk geweest, hè, die vakantie. Maar nu dus terug, misschien gaan werken of misschien nog enkele dagjes rust. Wel, geniet ervan. Wij gaan even de gitaren boven halen of toch een klein beetje rock and roll gehalte erin toveren. En we doen dat met de groep Christy en Yellow River.
1: Twist and shout and roll. Dit zijn de rock and roll klassiekers bij Familie Radio.

0: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze leidt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
1: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ramsbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
4: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
9: Back to Baccarat.
5: Tickets, witte-paard.be.
10: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september, OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel. Met Freek van Rooij.

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, op in Mandelroos de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, terug een van die prachtige liedjes die Dana Widder maakte. Dit was haar meest recente, De Stilte van de Stad. Zometeen even kijken hoe het weerbericht er ook aan toe gaat. In ieder geval, het weer staat nooit stil. Zometeen het weerbericht na dit mooie duetje van Kleimans en Van Geel. Dit is Señorita.

0: Het is vandaag wisselvallig met geregeld regen of buien, lokaal mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het wordt zo'n maximaal 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met opklaringen. Morgen woensdag wordt het warmer, maar blijft het wisselvallig met kans op enkele regen- of onweersbuien. En overmorgen donderdag wordt het 23 tot 27 graden, maar trekt een actieve storing over het land met regen- en onweersbuien.
1: De zonnigste muziek. Dit is Familieradio.

la veille. La route est faite de courage. Une femme

Terug naar de gouden jaren 60 met deze van Adamo en Inshallah. We zaten in 1967. En we blijven eventjes in ditzelfde genre met nu toch wel een klein beetje uptempo. Want dit is La Tribu de Dana van Manu. We keren terug naar 1998 op deze dinsdagmiddag.

0: Veel B-Cars. Al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar veelbcars.be. Veel B-Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
3: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
8: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
5: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Heaven is a place on earth, bracht Belinda Carlisle. Maar ook deze wist te scoren. Leave a light on. We zaten in 1989 hier bij Familie Radio. We schuiven op naar de jaren 2000. Voor deze nu van Escobar en Heater Nova. Deze kan je beslist ook. Dit is Someone New.

Zoëlie Vai en Aaron Blommaert met hun duet Tranen van Goud. Ja, wij laten nog geen tranen, want het is inderdaad bijna gedaan. Het is bijna 2 uur. Zover zijn we nog niet. Maar om 2 uur straks hoor je het nieuws en het weer. En waarom geen tranen? Wel, morgen doen we dit feestje gewoon opnieuw over tussen 12 en 2. Morgen zijn we alweer woensdag, dus we zitten al dan weer in het midden van de week. Ja, het gaat weer allemaal heel snel gaan, hè. Voor je het weet is het september. Tot morgen.

0: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
1: Get the soul in zakken in de zee. Get the soul in zakken in de zee.
2: Dit is Familie Radio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: vrijdag. Het is 2 uur.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn twee verdachten opgepakt voor een schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam bij de arrestatie 4 wapens en 2 elektrische stips in beslag. Het is al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp van de federale politie in te roepen. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS eisen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dringend samenkomt over het geweld dat vermoedelijk gelinkt is aan drugs. In Onghe bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat gisteren het lichaam van een kind werd gevonden. Mogelijk gaat het om de 5-jarige Timio die een maand geleden spoorloos verdween met zijn vader Brian. Hoewel een autopsie de identiteit formeel moet bevestigen, hoopt de politie nu ook de vader te vinden. In Wondelgem bij Gent is een gruwelijke ontdekking gedaan. Een buurbewoner trof een onthoofde kat aan in zijn tuin. Politie en eigenaars van het huisdier werden meteen verwittigd. De baasjes hebben klacht ingediend tegen onbekenden. Wie de kat heeft gedood en wat het motief was, is onduidelijk. De Vlaamse gamesector kent een ongekende bloei. Uit nieuwe jaarcijfers blijkt dat de sector vorig jaar een recordomzet van 76 miljoen euro heeft gedraaid. Dat is liefst 1/3 meer dan 2 jaar geleden. De nieuwe oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de officiële Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land een film van Dont selecteert na het eerdere succes van Girl in Close. Die laatste film sleepte destijds ook effectief een nominatie in de wacht. In januari weten we of Coward op de shortlist raakt. De film draait vanaf oktober bij ons. Deze namiddag in het oosten kans op regen. In het westen wordt het droger en zonniger, 24 graden. Morgen starten met buien, maar later opklaringen. Het kwik haalt 26 graden. Donderdag een warme, zwoele dag met 29 graden. Geniet ervan, want 's avonds zwaar onweer met kans op hagel en felle rukwinden. Weekend daarna wordt wisselvalliger en frisser bij 22 graden.

0: Hallo, ik ben John Dennis. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.
1: Hallo, wij zijn Veertag.
2: En samen zitten wij hier op Familie Radio.
3: Hallo, ik ben Tina Bright en ik wens jullie allemaal een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. Happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers.
4: Morgen Casanova.
3: Larissa.
5: Ga je met me mee, dan staan we hier.
3: Angelo Martinez.

0: Deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten €10 in voorverkoop of €15 aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuilenkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Wanneer trappen lopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. Frank Galan, de zanger met de mooiste Zuiderse songs, brengt in 5 talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
8: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
9: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccara.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
7: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
8: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmunster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmunster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Vanmiddag in het oosten kans op regen, droger en zonniger in het westen. Maxima 24 graden, morgen eerst buien, later opklaringen. Temperaturen rond 26 graden dan.
1: Familie Radio Zomert.
2: Bij ons ben je thuis.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
2: Driba met een Y.
1: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
3: De fanmiddag van Suzy Marel. De jaarlijkse afspraak. 13 september. OC Mandelroos. Gemeenteplein 1 te Oost-Rozebeke. De fanmiddag van Suzy Marel met Freek van

0: natuurlijk Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos de Oosterozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
2: Hallo, met de Bunny Club.
3: Ah, zijn jullie al open?
2: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
3: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
0: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag, vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
1: Een lek in jouw dak? Fijne scheurtjes in de roofing? Loopt er water langs de schouw? Dakwerken Durieux zorgt voor een snelle depannage bij dringende zaken. Dakwerken Durieux bekijkt het probleem ter plaatse en maakt een correcte prijsberekening. Toch een volledige dakvernieuwing nodig? Ook dan ben je aan het juiste adres.
0: Voor een vrijblijvende offerte surf naar durieux.be.
4: Durieux.be.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn twee verdachten opgepakt voor een schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam bij de arrestatie 4 wapens en 2 elektrische stips in beslag. Het is al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gillis overweegt om de hulp van de federale politie in te roepen. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS eisen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dringend samenkomt over het geweld dat vermoedelijk gelinkt is aan drugs. In Onghe bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat gisteren het lichaam van een kind werd gevonden. Mogelijk gaat het om de 5-jarige Timio die een maand geleden spoorloos verdween met zijn vader Brian. Hoewel een autopsie de identiteit formeel moet bevestigen, hoopt de politie nu ook de vader te vinden. In Wondelgem bij Gent is een gruwelijke ontdekking gedaan. Een buurbewoner trof een onthoofde kat aan in zijn tuin. Politie en eigenaars van het huisdier werden meteen verwittigd. De baasjes hebben klacht ingediend tegen onbekenden. Wie de kat heeft gedood en wat het motief was, is onduidelijk. De Vlaamse gamesector kent een ongekende bloei. Uit nieuwe jaarcijfers blijkt dat de sector vorig jaar een recordomzet van 76 miljoen euro heeft gedraaid. Dat is liefst 1/3 meer dan 2 jaar geleden. De nieuwe oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de officiële Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land een film van Dont selecteert na het eerdere succes van Girl in Close. Die laatste film sleepte destijds ook effectief een nominatie in de wacht. In januari weten we of Coward op de shortlist raakt. De film draait vanaf oktober bij ons. Deze namiddag in het oosten kans op regen, in het westen wordt het droger en zonniger, 24 graden. Morgen starten met buien, maar later opklaringen. Het kwik haalt 26 graden. Donderdag een warme, zwoele dag met 29 graden. Geniet ervan, want 's avonds zwaar onweer met kans op hagel en felle rukwinden. Weekend daarna wordt wisselvalliger en frisser bij 22 graden.
2: Dit is hem. Dit is hem. Families
3: Prachtplaats. Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio. Families Prachtplaats. Geniet ervan.

0: Meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. 3 generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27. 20.00.
4: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijekerke. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers, Larissa, Angelo Martinez,

0: open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuijenkerke. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Het is vandaag wisselvallig met geregeld regen of buien, lokaal mogelijk met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het wordt zo'n maximaal 23 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuidoostelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het overwegend droog met opklaringen. Morgen woensdag wordt het warmer, maar blijft het wisselvallig met kans op enkele regen- of onweersbuien. En overmorgen donderdag wordt het 23 tot 27 graden, maar trekt een actieve storing over het land met regen- en onweersbuien.
1: Familieradio Zomert. Geen zomer zonder jou. Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familieradio.

0: bij Familie Radio.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
7: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
8: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be. Driba met een Y. Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Hallo, met de Bunny Club.
2: Ah, zijn jullie al open?
1: Ja, we zijn al open hoor. Hier is mooi gezelschap aanwezig.
2: Ah, dat is goed. Dan kom ik langs.
3: Bunny Club, Brusselse Steenweg 341 in Wetteren. Open van maandag tot zaterdag. Vanaf 14 uur tot in de late uurtjes. Meer info via bunnyclub-wetteren.be.
4: Melissa Douw is 42 jaar en vecht voor haar leven. Ze lijdt aan een zeldzame aandoening waarvoor in België geen behandeling bestaat. De enige operatie die haar kan helpen wordt uitgevoerd in de Verenigde Staten en met succes. Belgische artsen die erkennen haar diagnose, maar omdat de ingreep hier niet bestaat, wordt ze dus ook niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt daarvoor €200.000. Dankzij de steun van familie, vrienden en vele sympathisanten is intussen al €75.000 ingezameld, maar dat is lang niet genoeg. Wil jij Melissa ook een kans geven? Elke bijdrage maakt namelijk het verschil. Surf dan nu naar www.helpmelissa.be en help Melissa verder leven. Samen kunnen wij het verschil maken.
5: Een dak dat lekt of plannen voor renovatie? Kies voor zekerheid met dakwerken van den Berg van Ransbeek. Platte of hellende daken, koper, zink, isolatie, Velux en timmerwerken. Wij doen het allemaal. Snel, vakkundig en met meer dan 30 jaar ervaring. Dakwerken van den Berg van Ransbeek. Betrouwbaar, betaalbaar en professioneel. Bel 0476 96 30 47 of surf naar dakwerkenvdb.be.
6: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
7: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
6: Mossy Nabas.
8: Eierpa, een nachtwinkel.
6: Of William Boeva.
9: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
6: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
10: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio. Familieradio.

Het is in de namiddag overwegend bewolkt, maxima 24 graden. Morgen een mix van zon en wolken, al stijgt na de middag de kans op lokale buien bij 27 graden. Donderdag een hittedag, het blijft droog en we halen 30 graden. Vanaf vrijdag slaat het weer om met een herfstachtige regenval en 23 graden.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
2: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
3: Homeprotect.be.
4: Maandag 14 september is het The White Night Party. In de Schuren in Meetkerken bij Brugge. Er zijn optredens van René Troost. En daarna om 22:30 start de super sympathieke topartiest Frank Galan. De zanger met de mooiste Zuiderse songs brengt in vijf talen sfeer, romantiek en gekende exotische ambiance. De dresscode is wit. De deuren openen om 19 uur en de parking is gratis. Reserveer vandaag nog via 0477 46 88 34 aan €20. Want vol is vol. Danstaverne De Schuren, Oostendse Steenweg 49 in Meetkerken bij Brugge. Verwacht jullie in het wit.
5: De House Gold & Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold & Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
7: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
8: Hiya, Bobby.
9: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
9: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.

0: lauw.
1: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn twee verdachten opgepakt voor een schietpartij van afgelopen nacht. De politie nam bij de arrestatie 4 wapens en 2 elektrische stips in beslag. Het is al de 6e schietpartij in een paar dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Sint-Gilles overweegt om de hulp van de federale politie in te roepen. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS eisen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dringend samenkomt over het geweld dat vermoedelijk gelinkt is aan drugs. In Onghe bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat gisteren het lichaam van een kind werd gevonden. Mogelijk gaat het om de 5-jarige Timio die een maand geleden spoorloos verdween met zijn vader Brian. Hoewel een autopsie de identiteit formeel moet bevestigen, hoopt de politie nu ook de vader te vinden. In Wondelgem bij Gent is een gruwelijke ontdekking gedaan. Een buurbewoner trof een onthoofde kat aan in zijn tuin. Politie en eigenaars van het huisdier werden meteen verwittigd. De baasjes hebben klacht ingediend tegen onbekenden. Wie de kat heeft gedood en wat het motief was, is onduidelijk. De Vlaamse gamesector kent een ongekende bloei. Uit nieuwe jaarcijfers blijkt dat de sector vorig jaar een recordomzet van 76 miljoen euro heeft gedraaid. Dat is liefst 1/3 meer dan 2 jaar geleden. De nieuwe oorlogsfilm Coward van regisseur Lucas Dont wordt de officiële Belgische inzending voor de Oscars. Het is al de 3e keer dat ons land een film van Dont selecteert na het eerdere succes van Girl in Close. Die laatste film sleepte destijds ook effectief een nominatie in de wacht. In januari weten we of Coward op de shortlist raakt. De film draait vanaf oktober bij ons. Deze namiddag in het oosten kans op regen. In het westen wordt het droger en zonniger, 24 graden. Morgen starten met buien, maar later opklaringen. Het kwik haalt 26 graden. Donderdag een warme, zwoele dag met 29 graden. Geniet ervan, want 's avonds zwaar onweer met kans op hagel en felle rukwinden. Weekend daarna wordt wisselvalliger en frisser bij 22 graden.

0: Volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Bjorn's verjaardagsbal. Op vrijdag 9 oktober in Dansing de Schuren in Zuijenkerken. Een avond vol muziek, sfeer en ambiance. Met optredens van Johan Veugelers. Larissa. Angelo Martinez.

0: deuren gaan open vanaf 18 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop of 15 euro aan de deur. Vrijdag 9 oktober. Afspraak in Dansing de Schuren. Oostendse Steenweg 49 in Zuinkerken. Kaarten en info via 0460 97 37 19. Bjorns verjaardagsbal. Iedereen is welkom.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Al meer dan 60 jaar is de Witte Winkel de referentie in witgoed en klein elektro. Drie generaties vakkennis, duidelijke uitleg en service waar je op kan rekenen. Van vrijstaande en inbouwtoestellen tot een ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Veel toestellen zijn meteen uit stok en snel geleverd door onze ervaren medewerkers. En mocht er iets mislopen, dan staan de eigen techniekers meteen voor je klaar. Zo koop je zonder zorgen. Vandaag en morgen. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Kwaliteit die blijft werken. Meer info op dewittewinkel.be.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Hallo, ik ben Tony Servi. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey allemaal, ik ben Houston bij Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Michael Anzo. Ik wens jullie een zonnige zomer vol vrolijke muziek. En luister allemaal mee naar Familie Radio.

0: Suzy Marel. De fanmiddag van Suzy Marel, 13 september, OC Mandelroos, de Oosterrozebeke. Check voor alle info de Facebookpagina van Suzy Marel met Play Today.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: VLB Cars, al meer dan 50 jaar uw specialist in onderhoud en herstellingen van alle merken. Ook voor verkoop en onderhoud van auto's zonder rijbewijs, zoals Ligier en Microcar, of voor het huren van een bestelwagen, kan u bij ons terecht. Kom langs aan de Zuidlaan 336 in Wetteren of surf naar vlbcars.be. VLB Cars, uw betrouwbare partner op de weg.
5: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
0: Families Prachtplaats.
1: Geniet ervan.

0: Ik ben Dave Campo. De zomer die wordt nog leuker met familieradio om je heen.
1: Hallo, ik ben Axel Leen. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar familieradio.
2: Hallo, ik ben Larissa. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig met ons mee naar familieradio.

Vanavond en vannacht bewolkt met hier en daar een bui. Minima 17 graden. Morgen vooral na de middag buien. Maxima 27 graden. Donderdag droog, een graad of 30. En vanaf vrijdag nog 23 graden. En dan gaat het ook regenen.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

pijnen die de nacht weer verdwijnen. Oh, ik was zo verliefd, maar daar op het strand.

0: Hey hey, ik ben Abdou. Ik wens je een zonnige zomer en luister mee naar Familie Radio.
1: Hier Axana van Boemeke. Ik geniet mee, natuurlijk, met mijn favoriete muziek op Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Frank Galan en ik wens je een heerlijke zomer toe hier bij Familie Radio. De zon.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaats.
2: Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio.
1: Families Prachtplaats.
2: Geniet ervan.

0: Hey, hallo, ik ben Yves Reenaerts en ik wens jullie een hele fijne zomer toe. Meer dan 41 graden, 43 graden of zelfs een beetje minder. Maar laat ons weten en vooral luisteren naar Familieradio.
1: Hallo, ik ben Kevin Kestan. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister gezellig mee naar Familieradio.
2: De zomer wordt nog leuker met Familieradio om je heen. Ik ben Freek van Rooij en ik wens je het allerbeste.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo, ik ben Sven de Gent. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.
1: Hey, met Michael Anzo. Luister vooral ook mee met de vrolijke vrienden van Familie Radio.
2: Hallo, ik ben Jan Buitens. Ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek. Luister mee naar Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaats. Hey, hallo lieve vrienden. Hier met Jeroen. En mijn nieuwe single, nummer 1, is een hele week lang de prachtplaat bij Familie Radio. Families Prachtplaats. Geniet ervan.

0: Dit is Familie Radio.
1: Een zomer lang met de vrolijke vrienden van Familie Radio.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Hallo, ik ben Sammy Moore en ik wens je een zonnige zomer vol vrolijke muziek.
1: Hallo, ik ben Freddy Davis. Luister jezelf mee naar Familieradio.
2: Hallo, hier Salem Segers. We zitten in juli, augustus, zomer. Het is hoog tijd om te feesten, om gelukkig te zijn, om terug blij te zijn.

0: Hallo iedereen, ik ben Danny D'Amaro en ik presenteer iedere zondag de muziekshow op Familie Radio. Allemaal luisteren.
1: Familie Radio en de muziekshow versterken samen de muziek in Vlaanderen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.